0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
3: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
2: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen 1 geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
4: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. Fake news. And that's why they have no credibility.
2: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Nog in de Verenigde Staten is een voormalige gevangenisdirecteur uit Syrië veroordeeld tot 60 jaar cel vanwege foltering. De man leidde tijdens het Assad-regime 3 jaar de Adra-gevangenis, net buiten de hoofdstad Damascus. Hij verplichtte zijn cipiers om gevangenen te folteren. De man reisde in 2020 naar de VS en werd er in 2024 opgepakt. Hij loog tegen de Amerikaanse immigratiedienst en kreeg zo een verblijfsvergunning. Ook daarvoor is hij veroordeeld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent de wedstrijd tegen Standaard gewonnen met 2-1. Standaardspeler Ibe Houtekiet reageerde teleurgesteld.
5: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Jammer.
2: In het klassement blijft Standaard voorlopig 6e. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken aan de kust liever kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde de medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
3: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
2: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, de huisgenoten liever. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de Verenigde Staten. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
4: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
2: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. En op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en vannacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden al regelmatig verstoord door incidenten met drones. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig mee gedreigd om het eiland in te nemen. Ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia NS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de 3 nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
3: I get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
2: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De 3 nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de VS. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
4: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
2: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. En aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: Piet van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig meegedreigd om het eiland in te nemen, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia MS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de drie nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
2: I get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. En dat is waarom ze geen credibiliteit
1: hebben. In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De drie nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. In het noordoosten van Oekraïne, in de stad Sumy, zijn twee mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. Bij de aanval werd een appartementsgebouw geraakt. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Vier bewoners konden al gered worden, een van hen was een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne voerde het Russische leger opnieuw drone- en luchtaanvallen uit vannacht. Zo werd onder meer ook een ziekenhuis geraakt in de stad Pavlograd. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas twee maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
3: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en wolken. Aan de kust liever. Zo is het. Kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd en zou volgende week ondertekend worden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert.
3: De tijdloze live.
2: Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het akkoord ook de soevereiniteit

0: De Tijdloze live.
1: Groenland. De Assise jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout. Hij overleed en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. 6 mensen stonden terecht, de vader en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Jairon is opgelucht.
2: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk. Ja, sorry.
1: Op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en de afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaar. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Standaarspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
3: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
1: Het weer. Veel wolken vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen.
2: Het is 7 uur. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de assisenvoorzitter.
3: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
2: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten, die samen een geloofsgemeenschap vormden. Een van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten offerden.
4: De tijdloze live.
2: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten, die samen een geloofsgemeenschap vormden. Een van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten of verzorging gaven. Maandag kennen de veroordeelden hun straf.

0: De Tijdloze live.
1: Met geweld om te voorkomen dat ze een klacht zouden indienen. In Nederland zijn twee restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt na maandenlange dreigingen van president Trump om het Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Graven heeft de details.
2: President Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit verre weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde.
1: Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust, soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind daar. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger, volgende week rustig en droog met zonnige periodes en ook geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze. Niet kapot.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond de currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: Bebat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: De tijdloze.
20: Niet kapot te krijgen.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje, want...
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
4: Haha, jij bent een slimme.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
1: Nee.
6: Het strand?
1: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: De tijdloze.
10: Het is 8 uur. Goedemorgen.
11: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde om medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon gestorven, zei de Assize-voorzitter.
12: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
11: Op het Assize-proces stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en een aantal mensen die bij hem woonden. Eén van hen is vrijgesproken. Maandag kennen de vader en de anderen hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, waaronder ook 1 in ons land. Het ging om een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. Er zijn ook 70 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het zijn Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden te weinig betaald en bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, dus noods met geweld. Hij zei dat Groenland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen op Groenland. VS-correspondent...
13: De tijdloze live.
11: Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, dus noods met geweld. Hij zei dat Groenland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen op Groenland. VS-correspondent Thomas de Grave heeft meer details over het akkoord.

0: De Tijdloze live.
1: Van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
2: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. En in het voetbal heeft AA Gent thuis met 2-1 gewonnen van Standaard. Het wordt zo leider in het klassement. Verdediger Christian Burgess kon in het slot van de wedstrijd scoren met een kopbal. We bleven gaan voor dat tweede doelpunt, zegt hij, en de bal kwam perfect op mijn hoofd.
3: I thought second half we were a lot better. Dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second. And then yeah, the ball was right in my head. And tried my best not to miss it.
2: Gent heeft 3 punten meer dan Union, dat zondag speelt. Standaard blijft voorlopig zesde. Veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wat droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1970. In het Golden Year 1970, nog geen jaar nadat Neil Young zich bij Crosby, Stills en Nash heeft gevoegd, brengen ze het album Déjà Vu uit. Met 4 straffe songschrijvers in 1 band ligt de lat natuurlijk bijzonder hoog. Hun stemmen passen prachtig bij elkaar, maar ook inhoudelijk zit er heel veel in deze plaat. Ze zingen over oorlog, vrijheid, het milieu en alles wat een generatie op dat moment bezighoudt. En dan is er natuurlijk nog Ohio, hun vlijmscherpe protestsong die uitgroeit tot een lijflied van die generatie. Déjà Vu wordt een van de grootste folkrockplaten van zijn tijd. Dit is Ohio van Crosby, Stills, Nash en Young.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1970.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en u ziet appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recubel.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen, gelijk dat mijn woord te hem zou zeggen.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: De tijdloze.
7: Het is 9:00. Goedemorgen.
8: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
9: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar. Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
8: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. Een andere huisgenoot is vrijgesproken. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, waaronder 1 in ons land. Dat gebeurde in een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. Er zijn ook 70 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het zijn Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden te weinig betaald en ook bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland, een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, desnoods met geweld. Hij zei dat het eiland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen. VS-correspondent Thomas de Grave heeft meer details over het akkoord.
10: Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
8: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In het voetbal heeft de AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Het wordt zo leider in het klassement. Standaar-speler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
11: Niet om negatief te zijn ten over Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt.
12: De tijdloze live.
8: Met 2-1 gewonnen van Standaar. Het wordt zo leider in het klassement. Standaar-speler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
11: Niet om negatief te zijn ten over Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet, hè. Dus het was gelijk opgaand en...

0: De tijdloze live.
1: Gisteren, de 100 meter horde, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter, staat Fitz aan de leiding met 14 punten voorsprong op Tiam. Straks zijn er nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Veel wolken vandaag, met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook wat warmer.
2: De tijdloze jaren 90.

geef het maar uit. Een hele goede morgen. De scene en iedereen is van de wereld. De tijdloze jaren 90. We zaten in 1991. Taylor schreef het, maar wilde het eigenlijk niet zingen, want zijn stem was volgens hem zelf niet goed genoeg. De rest van de band dacht daar gelukkig anders over en won het argument gelukkig maar. Schreef het uit en zet het dus voor één keer wat luider met bijvoorbeeld dit spektakel uit de jaren 90.

De beruchte tijdloze jaren 90 tot en met 12 uur met nu Blur en vooral veel koffie vanmorgen en TV. In 1999, de gitaarsolo is een van de beste van de jaren 90. Het probleem, Coxon speelde hem in één take puur om een gat te vullen ze en zei daarna, we komen er later op terug. En ze kwamen er nooit op terug omdat de band het gewoon goed vond. Coxon had het zelf al vergeten hoe hij het had gespeeld. Hij gebruikte vibrato en distortion tegelijk, gewoon de hals vastgepakt en gebogen. Zijn eigen woorden, gelukkig voor ons had hij geen betere versie in gedachten. Het nummer werd ook opgenomen in Reykjavik. IJsland vond het trouwens geweldig. Nummer 2 in de IJslandse charts, dat is Coffee and Tea in een notendop. Per ongeluk briljant, overal behalve waar je het verwacht.

vanochtend en vooral veel koffie met nu het schone jaar 1993 met U2 en Lemon. Bono kreeg uit het niets een pakketje in de brievenbus. Een verre familielid stuurde Super 8 filmbeelden van zijn mama die hij nauwelijks had gekend. Ze stierf toen hij 14 was. Zijn papa praatte er nooit over. En op de beelden een jonge vrouw van 24 jaar, jonger dan Bono op dat moment. Ze draagt een citroengele jurk en Bono zegt een prachtig jong Iers meisje met donker zigeunerhaar. De vroegkleurenfilm zag er eigenlijk gewoon buitengewoon uit. En Lemon was het resultaat, een disco-nummer opgenomen midden in de Zoo TV Tour. Als single uitgebracht in Japan en Australië. Een hele goede morgen.

0: was U2 en Lemon en zometeen Genesis. Nog een keer met I Can Dance ergens in een decennium vol grunge, rave en Britpop stond Phil Collins in een woestijn en deed niets. Ja, dat was een beetje het concept van de video, niets doen, maar dan wel heel bewust. En het resultaat zag er duurder uit dan het was en grappiger dan bedoeld. Tony Banks had het nummer aanvankelijk te licht gevonden voor het album. Dat I Can Dance te licht was voor zijn normen, zegt meer over Tony Banks, denk ik, dan over het nummer. In ieder geval, je mag het zometeen nog een keer volledig meepikken.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze jaren 90.

U2 en Lemon. En hier is Sinead O'Connor op je nuchtere maag met Men Dinka, een debuutsingle die klinkt alsof ze al 10 jaar bezig was. De stem die het pand wil afbreken, het tempo dat geen ademruimte geeft, zeg maar, dat alles van een vrouw die nog niet oud genoeg was om in Amerika te drinken. En de naam verwijst, zoals je misschien wel weet, naar een West-Afrikaanse bevolkingsgroep. The Lion and the Cobra werd opgenomen in 6 weken. En Men Dinka was de opening. Ja, voor een openingssalvo is het moeilijk beter te doen dan dit.

Tja, ook dit smaakt helemaal tijdloos. JD en Plastic Dreams. Ik heb de Skeps er nog een keertje bij gehaald met Robin the Liquor Store in 99. Gies Winnen schrijft over een man die aan de rand zit. Niet met medelijden, niet met afkeuring, gewoon met de blik van iemand die hem kent. En dat is het verschil tussen een goed nummer en een moraalles, zeg maar. De Skeps hadden die les gewoon niet nodig. Robin the Liquor Store klinkt ernaar. Niet gemaakt, niet berekend. Gewoon eerlijk. En zo hebben we het graag.

0: Caps en Robin de Liquor Store en zometeen de Bloodhound Gang en de Bad Touch. Jimmy Papp schreef het op een middag naar eigen zeggen zonder er lang bij na te denken, en dat geloof je meteen. De Bad Touch is het soort nummer waarbij je achteraf niet meer kunt reconstrueren hoe het precies ontstaan is. Te vulgair voor de ochtend-dj, zeg maar, te aanstekelijk om te negeren. Het refrein zit in je hoofd voor je het doorhebt, wat biologisch gezien ook meteen het thema is van het nummer. Zometeen.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed. Doen.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
7: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
6: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: Verica Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze jaren 90.

0: channel.
1: Zo is dat met Bloodhound Gang op deze zaterdagvoormiddag. En de Bad Touch in de tijdloze jaren 90. Living Color nu met Glamour Boys. Daar zitten we in New York. Een zwarte band in een industrie die zwarte bands helemaal negeert. Dus dat was al een statement voor ze een noot hadden gespeeld. Glamour Boys was hun eerste single. Een nummer over mannelijke ijdelheid in een tijdperk vol haarlak en leren broeken. Het doelwit was breed genoeg om iedereen te raken en smal genoeg om niemand direct te beledigen.

The Way I Am met nu Levelers en What a Beautiful Day in 97. Mark Chadwick schreef het in hun eigen studio. Helemaal alleen, zonder engineer, met een akoestische gitaar. Hard door het microfoon. Hij woonde om de hoek, dus in plaats van thuis te zitten, schreef hij gewoon dat op in de studio. En de tekst stond rond het einde van John Major's conservatieve regering. Tony Blair stond op het punt Downing Street te betreden. En heel Groot-Brittannië geloofde even dat er iets zou veranderen. Hoe dan ook, onthoud.

0: En zometeen nog meer jaren 90 met Brad, Alice in Chains, Anouk, maar ook Pulp en Björk komt eraan zometeen.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 10:00. Goedemorgen.
10: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daardoor de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
11: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk jouw moordenaar. Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
10: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. De andere huisgenoot is vrijgesproken. Als je naar een informatiedienst belt, zoals bijvoorbeeld 1207 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat bellen naar een informatiedienst geld kan kosten, zegt minister van Consumentenzaken Rob Eenders.
12: Wat we beslist hebben, is dat vanaf eind oktober je een kost vermeld krijgt nog voor het telefoontje de kost begint aan te rekenen. Dus je hoort effectief, dit gaat de maximale kost zijn van het volgende telefoon. Gesprek, dan volgt er een bieptoon en als je niet akkoord bent met die prijs kan je gewoon nog inhaken en betaal je niets. Ga je wel akkoord met die prijs, dan begint gewoon het telefoontje te lopen en zo zijn de mensen beter geïnformeerd wat het telefoongesprek effectief kost.
10: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het de autonomie van Denemarken en Groenland respecteert. Trump had maandenlang gedreigd om het eiland in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Experts denken dat Trump vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen van Groenland. En op de 7-kamp in Talence in Frankrijk staan Norwitz en Nafitiam op de 1e en 2e plaats. Na de eerste 4 onderdelen gisteren, de 100 meter horde, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter, staat Fitz aan de leiding met 14 punten voorsprong op Tiam. Straks zijn er nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Het weer dan. We krijgen veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust en tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook iets warmer.
8: De tijdloze jaren 90.
9: Stefan Akkermans.
0: Hey, goedemorgen. Dit zijn jouw tijdloze jaren 90. Je hoort het tot 12 uur met nu een hele schone parel voor jou van Brad. Met The Day Brings. Brad, The Day Brings in 97.
9: De tijdloze live.
8: De tijdloze jaren 90.
9: Stefan Akkermans.
0: Hey, goedemorgen. Dit zijn jouw tijdloze jaren 90. Je hoort het tot 12 uur met nu een hele schone parel voor jou van Brad. Met The Day Brings. Brad, The Day Brings in 97 in Seattle, maar dan de stille kant ervan. Terwijl de rest van de wereld

0: De Tijdloze live.
1: Britpop. Interiors, het album werd uitgebracht zonder veel aandacht. Het verdiende meer van allebei. Soms komt een plaat te vroeg, soms te laat, soms gewoon op het verkeerde moment. Maar het nummer zelf weet dat niet en klinkt er ook niet naar. Het is in ieder geval Tijdloos. Welkom.
2: De tijdloze jaren 90.

Red en het zeer schone The Day Brings. Alice in Chains nu met No Excuses. De titel zegt wat de tekst niet zegt. Cantrell schreef het over een vriendschap die kraakt onder het gewicht van wat er niet wordt uitgesproken. Geen verwijten, geen drama, gewoon twee mensen die naast elkaar leven en steeds minder weten hoe ze met elkaar moeten praten. Dat is een universeelder gevoel dan alles wat Alice in Chains ooit over drugs of pijn heeft geschreven. En misschien daarom dat het nummer het langst blijft hangen. Geen elektrische gitaren, geen zware productie. Alleen twee stemmen en een akoestische gitaar die precies genoeg doet. De rest is gewoon stilte.

Muses en Counting Backwards met nu Soup Dragons en I'm Free. Dan zitten we in het schone jaar 1990 met een cover van de Rolling Stones, een B-kant uit 1965, die de meeste mensen nooit hadden gehoord. Dixon kende de originele tekst ook niet volledig, dus zong hij wat hij nog wist en verzon de rest. Jagger en Richards staan desondanks als enige componisten op de hoes, terecht, juridisch gezien, maar de helft van de tekst was Dixon die ter plekke improviseerde.

Dragons en I'm Free in de tijdloze jaren 90. Met nu die straffe madame uit Nederland en ook in Sacrifice. En dan zitten we in 1997 opgenomen in Rijkenvorsel, jawel, in België. Dus niet in Nederland. Een Nederlandse debutante die haar eerste album opnam aan onze kant van de grens. Geproduceerd door Barry Hay en George Kooijmans van Golden Earring. Twee godfathers die een 20-jarige begeleiden op haar debuut. Dat klinkt als een ongemakkelijke combinatie, maar Together Alone werd viermaal platina in Nederland.

0: Anouken Sacrifice. En zometeen Gorky en Anja. Ja, de eerste single. En die eerste zitten, die zetten meteen de toon. Zonder hoop en zonder eten stuurde je me weer naar bed. Luc de Vos was 27 toen het uitkwam. Rick de Leeuw van Trucker en Keks had de band als voorprogramma gevraagd. Virgin tekende hen en Anja was het begin. En op Rockwerchter 2000 opende de Marquee tent bomvol met dit nummer. De tent zong elke zing mee. En de Vos stond op het podium en zijn vrouw Sandra stond in het publiek en begon te huilen. Dat is het soort moment waarvoor je 30 jaar in de muziek zit. De Vos heeft er genoeg van meegemaakt, maar dus niet genoeg.
1: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP laptops met ruildeals tot €150.
2: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
3: Ik wil eerst nog een koffie.
2: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
3: Voor dat oud wrak?
2: Ja, het zijn ruildeals.
3: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
2: Onze vakman.
3: Yes.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
7: It's a Sunweb holiday.
6: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: De tijdloze jaren 90.

Dat was Gorky, uiteraard. En Anja en de frontman van Pulp is vandaag jarig. Jarvis Cocker, een van de grote namen in de jaren 90. Hij wordt 63 jaar. She

misschien opnieuw de meest tijdloze song dit jaar aan jou om te oordelen in december. Pearl Jam en Black. En dan na 1993 voor Björk en Human Behavior. Geïnspireerd door David Attenborough. De natuurdocumentairemaker Björk keek naar zijn programma's en vroeg zich af hoe mensen eruit zouden zien door de ogen van een dier. En het resultaat is een nummer dat de menselijke soort bestudeert, alsof ze zelf geen deel ervan uitmaakt. Ja, wat bij Björk toch altijd een beetje het geval is.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
1: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
5: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: De tijdloze jaren 90.

Urban Dance Squad voor je meegebracht. Met de routine in de tijdloze jaren 90. Maar de band begon als een eenmalige jam-sessie in de Vrije Vloer in Utrecht. En dat was op 20 december 1986. Vijf mensen die voor één avond iets wilden proberen en er daarna nooit mee op wilden. Routine bevat een sample van Mother Nature's Sound van de Beatles en een akoestisch volkje van McCartney uit de witte albumsessies. Dat soort combinaties eigenlijk maakte niemand anders in Nederland op dat moment. Urban Dance Squad.

De Loop was dat, met nu Ice-T en That's How I'm Living in 1993. Home Invasion was het eerste album na zijn gedwongen vertrek bij Warner Brothers. Want Warner trok het album terug uit de schrappen onder druk van politieverenigingen en president George Bush Sr. Ice-T tekende bij Priority Records en maakte dit hier Home Invasion als antwoord.

0: Zometeen nog een uur tijdloze jaren 90 met Arno Noordka, Moloko, maar ook Oasis. En de Cranberries die komen er zometeen aan.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De tijdloze.
5: Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Informatiediensten moeten de kostprijs vermelden. Als je naar een informatiedienst belt, zoals 12007 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Informatiediensten moeten binnenkort de maximale kost vermelden aan het begin van de oproep. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat zo'n telefoontje geld kan kosten, en er zijn nog altijd veel mensen die die diensten gebruiken, zegt minister van Consumentenzaken Rob Eenders.
7: Iedereen denkt dat iedereen tegenwoordig online alles opzoekt, maar we zien gewoon in de cijfers dat dat niet het geval is. Specifiek de telefoonnummer 1207 bijvoorbeeld, om telefoonnummers te vinden. Dat wordt elke dag nog meer dan 3000 keer opgebeld. En dat toont wel aan dat er nog altijd mensen zijn die nood hebben aan telefonische oproepen. Maar het mag niet zo zijn dat ze dan op het einde van de maand een verrassingsfactuur krijgen en eigenlijk niet wisten dat die telefoongesprekken extra geld kosten.
6: In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond, dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Het AI-model van Google, Gemini, heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte het pas op in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van de AI na incidenten waarbij AI zelfstandig beslissingen nam. In de Verenigde Staten zijn de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico niet meer welkom in het Witte Huis. Volgens president Trump brengen ze voortdurend fake news. Hij zegt ook dat er nog meer media zullen volgen. Bewijzen voor foute nieuwsberichten gaf Trump niet. CNN noemt de maatregel een aanval op de persvrijheid. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. En dat deed niemand hem voor. Evenepoel mikt morgenavond opnieuw op de regenboogtrui.
8: Eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven. Het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één trui dat je voor kan gaan. Dus het zal alles of niks worden.
6: Het weer dan nog. We krijgen veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. Tot 22 graden vandaag. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook iets warmer.
1: De tijdloze jaren 90.
5: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog een uur sprankelende tijdloze songs uit de tijdloze jaren 90 met nu Lemonheads. En If I Could Talk, I Tell You. Een titel die zijn eigen problemen benoemt, wat ook meteen de meest eerlijke artistieke verklaring is die Evan Dando ooit heeft afgelegd. De man was getalenteerd genoeg om een van de mooiste nummers van de jaren 90 te schrijven en consequent genoeg onbetrouwbaar om er vervolgens niets mee te doen. If I Could Talk, I Tell You klinkt alsof het toevallig is ontstaan, terwijl hij eigenlijk iets anders aan het doen was. En dat was waarschijnlijk ook zo. Meer dan welkom.
5: De tijdloze jaren 90.
9: De tijdloze live.
0: Alsof het toevallig is ontstaan, terwijl hij eigenlijk iets anders aan het doen was. En dat was waarschijnlijk ook zo. Meer dan welkom.
5: De tijdloze jaren 90.

0: Lemonhead, if I could talk, I tell you, bij de tijdloze jaren 90. Arno nu, en Les Filles du Bordemer nog een keer. Hij zong Frans, Vlaams, Engels, soms alles door elkaar in hetzelfde nummer, en niemand heeft hem ooit kunnen vragen waarom. Het antwoord was altijd hetzelfde, omdat het zo klonk. Les Filles du Bordemer klinkt als een nummer dat al bestaat voor je het zingt, een chanson dat nergens opgeschreven staat, waar iedereen al kent, en dat is het moeilijkste wat een artiest kan bereiken. De meesten werken er 20 jaar voor. Arno deed het terloops met een glas in de hand en ging daarna opnieuw naar huis. Naar Oostende, vermoedelijk. Hier is Arno.
1: Je me souviens du bord de mer avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière.

En misschien heb je er wel eentje thuis en is ondertussen met veel meer waard Panamarenko van Noordkaap met nu Monaco en Swing It Back. Een nummer dat 2 keer moest uitkomen voor de wereld er klaar voor was. De eerste versie genegeerd. De remixversie nummer 4 in het Verenigd Koninkrijk. Het verschil zat hem in de tempo en de bas. Niet in de stem, niet in de melodie en ook niet in de tekst. Alles wat het nummer goed maakte was er al bij de eerste release. De markt had gewoon een andere verpakking nodig. Dat is een les die de muziekindustrie elke 10 jaar opnieuw leert. En elke 10 jaar opnieuw vergeet.

0: heb het ooit live mogen meemaken op Bartrock in Leuven. Het was met andere woorden geweldig. Molloco en Sing It Back. En dit zijn Tinder Sticks en Traveling Light in 1995. De band had op dat moment al een reputatie opgebouwd als de meest deprimerende groep in de Britse muziek, wat in een genre vol zelfmedelijden, Britse rock, een prestatie op zich is. Traveling Light is paradoxaal. Het klinkt zwaar, maar het gaat over loslaten. Staples zingt zo rustig dat je harder moet luisteren dan gewoonlijk.
1: There are places I don't remember.

0: Traveling Light met zometeen Guns N' Roses en November Rain. Axl Rose had het nummer al in 1983 als tiener op een piano gespeeld. 8 jaar lang speelde hij het op elke piano die je tegenkwam. In hotelkamers, backstage, overal. En zijn toenmalige bandgenoot zei tegen hem dat het al goed klonk. Maar Rose antwoordde, het is nog niet klaar. En hij had gelijk. En wat de meeste mensen ook niet weten, het orkest in de video is gewoon decor. Rose had alle strijker en arrangementen zelf geprogrammeerd op een synthesizer in de studio. Je hoort het zometeen.
1: Zie het groter voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: De tijdloze jaren 90.

Guns N' Roses en November Rain. En dan naar 1995 in de tijdloze jaren 90. Het jaar van de Bosnische Oorlog. En van O.J. Simpson die vrijuit ging. En ergens in Manchester schreven twee broers een nummer over hoop. Dat zo vaag was dat iedereen er het zijne in kon leggen. En het was gewoon, hoe Noel Gallagher schreef, breed genoeg om universeel te klinken. Concreet genoeg om te klinken alsof het ergens over gaat. Some Might Say heeft geen duidelijk onderwerp. Het heeft een refrein. En soms is dat gewoon genoeg voor een nummer 1.

Oasis and Some Might Say. En vandaag, exact 32 jaar geleden, bracht de eerste Cranberry Zombie uit. Het nummer verscheen op 19 september 1994 als eerste single van hun tweede album No Need to Argue. En dat nummer deed het bijzonder goed. Zombie werd nummer 1 in Vlaanderen, maar ook in

Vandaag exact 32 jaar geleden de Cranberries en Zombie met nu Vaya con Dios en na en na. Danny Klein had voor de doorbraak van Vaya con Dios al jaren gezongen in reclames, cafés en als vocalist van Arbeid Adelt. En ze was op dat moment 37 jaar, laat voor een eerste grote internationale hit, maar ze had er 17 jaar op gewacht en het werd opgenomen in Brussel. En Klein was voor haar doorbraak al lang genoeg bezig om te weten dat succes geen gegarandeerd vervolg heeft en ze had gelijk, maar na en na klinkt nog steeds alsof er geen haast aan te pas is gekomen. Hier is Vaya con Dios en na en na.

0: En zo meteen in excess een Suicide Blonde. De titel komt van Kylie Minogue. Ze vertelde Hutchins dat ze haar haar ging verven. En noemde de kleur Suicide Blonde. En Hutchins vond dat een geweldige woordspeling en schreef er een nummer over. Een van zijn hobby's was naar eigen zeggen Kylie corrumperen vanwege haar brave imago. En dat lukte met wisselend succes. Op 27 september 1997 speelde Hutchins Suicide Blonde als laatste nummer van zijn laatste concert ooit in Pennsylvania. Twee maanden later overleed hij in een hotelkamer in Sydney.
1: Excellent! Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
2: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
3: En ik nog een boterhammetje.
2: Of een nieuwe gaming-laptop?
3: Ja, allee, kom, we zijn weg.
2: Ah, nu heb ik u, hè.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
6: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: De tijdloze jaren 90.

NXS en Suicide Blunt, maar nu iets helemaal anders. Met The Waterboys en The Man Is In Love, opgenomen in een landhuis aan de westkust van Ierland. Mike Scott had letterlijk het vasteland verlaten om daar te gaan wonen en opnemen. Geen studio in Londen, geen producer die meekeek. Gewoon een huis, een viool en de Ierse regen. The Man Is In Love is een van de eenvoudigste nummers die Scott ooit heeft geschreven. Een recht toe, recht aan liefdesliedje. Maar wat voor een. Eentje dat blijft plakken. A Man Is In Love. The Waterboys.

Meredith Brooks en Bitch met nu Tragically Hip en Head by a Century. Het nummer ontstond niet in een studio, maar op het podium. Midden in een verlengde jam-sessie tijdens live shows van New Orleans begon het nummer langzaam vorm te krijgen. En zo werkte de hip nieuwe nummers uitproberen voor het publiek dat ze nog niet kenden. En kijken wat bleef hangen. En dit bleef hangen.

0: dit waren jullie tijdloze jaren 90. Volgende zaterdag om 9 uur krijg je een verse lading. Zo dadelijk ontdek je wat je met de paplepel hebt meegekregen. Maak er een tijdloos weekend van. En heel graag tot volgende week.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: That was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag.
7: De NAVO is blij met het veiligheidsakkoord over Groenland. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een veiligheidsakkoord gesloten over Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Trump dreigde er de voorbije maanden regelmatig mee om het eiland in te nemen, desnoods met geweld, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zouden er onder meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd kunnen worden. Correspondent in Scandinavië, Aarte Zitter, vertelt hoe de VS en Denemarken naar dat akkoord kijken.
8: Terwijl Trump het ziet als een overwinning omdat hij de volledige permanente controle over de veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt: voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen: wij zijn opgegroeid samen met Denemarken en wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
7: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Wie naar een informatiedienst belt, zoals de nummers 1207 en 1212, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Een wet verplicht zulke nummers nu bij het begin van de oproep het hoogste tarief te melden. Dat moet voorkomen dat bellers onaangenaam verrast worden. Veel mensen bellen nog altijd die diensten, vooral ouderen of mensen die minder goed overweg kunnen met computers en internet. Het AI-model van Google Gemini heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte dat pas in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van AI na incidenten waarbij AI zelfstandig beslissingen nam. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. Dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel komt pas vanmiddag maar eventjes op dat parcours trainen en dat zit hem toch een beetje dwars.
9: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk je dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was, dat we 1 tijdslot hadden en voor de rest kon ik het niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen, zeker als het zo'n groot rondje is, van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus dat is het voordeel eraan, dat voor iedereen hetzelfde is.
7: Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor, in het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen, morgen geleidelijk aan droog met brede opklaringen. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden.
5: Met de paplepel.
6: De tijdloze.
5: De tijdloze.
6: Met de paplepel.

0: ben Bente en ik heb het liedje IJs van Stevie Wonder gekozen. Als wij vroeger met ons gezin aan tafel zaten, dan werd er zo na het eten wel eens om de beurt een liedje afgespeeld om zo wat nieuwe muziek te leren kennen. En op een gegeven moment zet mijn papa het liedje IJs van Stevie Wonder op. En in het begin was ik nogal geïrriteerd omdat dat een heel lang lied is en ik wou gewoon mijn eigen liedje opzetten. Maar uiteindelijk vond ik dat echt een heel, heel goed lied en heb ik dat direct toegevoegd aan mijn gelikte nummers op Spotify.
1: De tijdloze.

Mijn naam is Lee en het eerste lied dat ik eigenlijk heb leren kennen is Heaven. Dat was het trouwlied, of ja, het slowlied van mijn ouders. En dat betekende wel veel voor mij, dat lied. De tijdloze.

0: is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: De tijdloze.
5: Met de paplepel.
6: Hallo, ik ben Lindsay. Het liedje dat ik heb leren kennen van mijn ouders is Papa Houte van Stromae, omdat mijn ouders zijn Franstalig. Ik vind het gewoon een goed liedje en ik ben ook naar zijn concert gegaan.
4: De tijdloze.

Maar hallo, ik ben Louis. Toen ik klein was, ben ik vaak samen met mijn papa en mijn broer met de auto naar Spanje gereden. En dan papa was dan ook altijd de DJ en dan was dat heel vaak de Dire Straits. Specifieker Sultans of Swing. Ik denk dat dat liedje minstens 100 keer heeft opgestaan. Elke rit, elk jaar lang. Kijk naar buiten met dat liedje op de achtergrond, de zonsondergang. Ja, gewoon perfect, prachtig.

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
1: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Jij?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: De tijdloze.
9: Met de paplepel.
10: Hallo, ik ben Alexander en het nummer dat mij met de paplepel is meegegeven is Goodbye van Zornik. Mijn papa die had enorm veel Studio Brussel cd's thuis en de afrekening was een van zijn favorieten. En ja, dat nummer is mij gewoon altijd bijgebleven. Ik luister dat eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds.
9: De tijdloze.

Hallo, ik ben Bart de Jonge. Het liedje dat mij interesseert is Ring of Fire van Johnny Cash. En dat is omdat dat mijn geboortelied is. En mijn vader luisterde daar ook heel veel naar. Het is echt een top.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: wat... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Tadaa! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag.
9: Er komt kritiek op een begrotingsvoorstel van CD&V. Het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om alleen een indenksprong voor werklozen te voorzien is onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACMV en Familiehulp. Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
10: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
9: De NAVO, het militaire bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. Groenland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde er de voorbije maanden mee om het eiland in te nemen. Nu zouden er meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd worden. Correspondent in Scandinavië, Aart Zitter, vertelt hoe de VS, Denemarken en Groenland naar dat akkoord kijken.
11: Terwijl Trump het ziet als een overwinning omdat hij de volledige permanente controle over de veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf, die zeggen, wij zijn opgegroeid samen met Denemarken, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
9: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump heeft ook een hele reeks economische sancties tegen Rusland ondertekend. Trump kan nu landen die veel Russische olie en gas kopen importheffingen opleggen tot 100%. Dat zijn vooral China en India. Hij wil hen zo dwingen om hun brandstof bij andere landen te kopen, zodat er minder geld naar Rusland gaat. De VS neemt voor het eerst ook maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Dat zijn olieschepen die onder een andere vlag varen om de bestaande sancties te omzeilen. En tennis nog, want in de Davis Cup spelen de Belgische mannen op dit moment in Wenen tegen Oostenrijk hun wedstrijd in het dubbelspel. De inzet is een plaats in de finale week met de beste 8 landen. De tussenstand na de enkelspelen van gisteren is 1-1. Sander Gillet en Joran Vliegen staan op dit moment in het dubbelspel op achterstand. Ze verloren de eerste set na een tiebreak en ook de tweede set gaat heel gelijk op. Op de meeste plaatsen opklaringen. In het noordwesten nog bewolkt, met veel wind ook aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig. Maandag veel zon en tot 20 graden dan.
7: De tijdloze.
8: Niet

0: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Meer tijd met je kinderen nodig?
3: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
4: Ja.
3: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
5: Nog een keer, nog een keer!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De tijdloze. Golden Years.
8: 1970. In het Golden Year 1970 staat de muziekwereld op zijn kop. Paul McCartney kondigt het einde van de Beatles aan. Hij zegt er wel meteen bij dat hij zelf ook niet weet of het echt definitief is, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat de tandem Lennon-McCartney snel weer samen songs zal schrijven. De reacties van de andere Beatles zijn op zijn zachtst gezegd bijzonder. Ringo Starr valt uit de lucht, George Harrison wil vooral met rust gelaten worden en John Lennon grapt dat Paul helemaal niet gestopt is, maar ontslagen. De beslissing om ermee op te houden was eigenlijk door alle vier genomen. Toch blijft vooral McCartney jarenlang rondlopen met het imago van de man die de Beatles heeft opgedoekt.
7: De tijdloze
9: Golden Years
8: 1970.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk, want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: De tijdloze. Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: De tijdloze.
9: Het is 2 uur. Goedemiddag.
10: België speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sizu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als ons land nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, hoe is Bergs begonnen aan zijn enkelwedstrijd?
11: Wel behoorlijk goed, want dan het openingsspelletje van de Oostenrijker had hij 4 keer kans om door die service te gaan. Jammer genoeg voor Bergs produceerde Rodionov op dat moment uitstekende opslagen, waardoor dat hij toch zijn service heeft kunnen behouden. Maar Bergs is er beter aan begonnen dan gisteren, stabieler in de rally en houdt voorlopig ook een gelijke tred. Het staat 3-2 voor Oostenrijk, maar Sizu Bergs op aan de opslag.
10: Dank je, Glenn. Beweging.net, de koepel boven CM, ACV en familiehulp vindt het voorstel om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien onrechtvaardig. CD&V-voorzitter Sammy Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
12: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
10: In Den Haag in Nederland heeft de politie ingegrepen bij een betoging van een extreemrechtse organisatie, dat schrijft NOS. De betogers gooien onder meer vuurwerk naar de politie. De meeste zijn in het zwart gekleed. Een aantal betogers is ook opgepakt, hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland blokkeren klimaatactivisten van Extinction Rebellion een snelweg. De A12 in de provincie Gelderland is dicht in de richting van de Duitse grens. Het autoverkeer staat er stil. De politie is massaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden allemaal afgeslagen, zegt de kiescommissie nog. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang, maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand. De enige kritische partij mag niet meedoen aan de verkiezingen. Op de meeste plaatsen opklaringen, in het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee en tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen, morgen geleidelijk droog en zonnig dan.

0: Keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1970. Op deze dag in het Golden Year 1970, amper een half jaar na hun debuut, heeft Black Sabbath al een tweede plaat klaar, Paranoid. En daarop valt alles op zijn plaats. Die loodzware riffs, de donkere sfeer en Ozzy Osbourne die zingt over onderwerpen die je in 1970 niet bepaald elke dag op de radio hoort. Oorlog, angst, paranoia en mentale problemen. Met Warpix, Iron Man en natuurlijk de titelsong staan er meteen drie absolute klassiekers op. Samen met bands als Led Zeppelin en Deep Purple legt Black Sabbath zo de fundamenten voor hard rock en voor wat later heavy metal zal worden.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1970.

0: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokers, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verikabank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
13: Weet je wat ik mis na de vakantie?
14: De zon?
13: Nee.
14: Het strand?
13: Nee, het comfort.
14: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
13: Citroën.
14: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
16: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
15: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
16: Pearl.
13: Voorwaarden op pearl.be.
17: De tijdloze.
18: Het is 3:00. Goedemiddag.
19: België speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sisu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als België nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, wie heeft de eerste set gewonnen?
20: Jammer genoeg Oostenrijk na een hele nipte set. Een nagelbijter is het geworden die beslecht werd in een tiebreak nadat Sisu Bergs een break achterkwam. Meteen die break ongedaan maakte. In die tiebreak liep je uit naar 3-0, had ook een setpunt, maar kon dat setpunt niet verzilveren. En uiteindelijk met een dubbele fout eindigde die set in het nadeel van België. En dat betekent dat de Red Aces, de bijnaam van de Belgische mannenploeg, nu echt wel met de rug tegen de muur staat. Sisu Bergs moet de volgende twee sets winnen als België de kansen gaaf wil houden op een plekje op die ATP Finals later dit jaar in Bologna.
19: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die zich bezighouden met klimaat, maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat allemaal te versnipperd, zegt Groenvoorzitter Ayman Horsch.
21: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht waren die vaak niet coherent en konden we niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewesten. landsgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel. Luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
19: In Den Haag in Nederland heeft het gemeentebestuur een mars van een extreemrechtse organisatie verboden vanwege geweld tegen de politie. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. De betogers zouden een mars houden, maar ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Ze zouden ook antisemitische slogans hebben geroepen. Een groot deel was gemaskerd, een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van een snelweg gehaald. Een aantal van hen is ook opgepakt. De groep van Extinction Rebellion blokkeerde de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Het autoverkeer staat daar nog stil. Extinction Rebellion blokkeert wel vaker snelwegen om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Saoedi-Arabië zijn vlammen en dikke zwarte rook te zien in de hoofdstad Riyadh in de buurt van de luchthaven. Dat zeggen getuigen. Volgens het Franse persagentschap AFP staat een brandstoftank in brand. Het is niet duidelijk wat die brand heeft veroorzaakt. De Saoedische overheid geeft voorlopig geen commentaar. Maar vorige nacht heeft het wel gewaarschuwd dat een aanval op de hoofdstad Riyadh mogelijk was. Die zou dan van de Houthi-rebellen in buurland Jemen komen. Op de meeste plaatsen opklaringen, in het noordwesten nog wat bewolking met ook veel wind aan zee. En tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk aan droger en zonnig.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: De tijdloze Golden Years.

0: al zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh. Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Goed, goed, goed. Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Goed, goed, goed, goed. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze. Wil ik eens als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapotte kragen.

0: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 4:00. Goedemiddag.
13: Oostenrijk klopt België in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis hebben de Belgen verloren van Oostenrijk. Sizo Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen de Oostenrijker Rodionov niet winnen. En daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens, jij hebt de match gevolgd. Bergs was niet opgewassen tegen de Oostenrijker.
14: Nee, nogthans wist hij dat hij zich geen misstap kon veroorloven na de eerdere nederlaag van het dubbelduo Gilles en Vliegen. Maar op de belangrijke momenten heeft Sizo Bergs nooit zijn beste niveau gehaald. Tegen Rodionov een speler buiten de top 100. Lager dan nogthans kansen, zeker in set 1. Maar Sizo Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. En dat was een tik. Daar kon hij zich mentaal niet meer van herstellen. Hij verloor die tweede set met 6-3. En zo gaat Oostenrijk en niet België naar de Davis Cup Finals in Bonn.
13: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat te versnipperd, zegt Groenvoorzitter Ayman Horsch.
15: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent en konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewesten. Westgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
13: In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen waren samengekomen op een groot grasveld. Er werden onder meer anti-Joodse slogans geroepen. De geplande mars werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-reporter Mark-Robin Visser.
16: Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
13: Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion van een snelweg gehaald. Ze blokkeerden een tijd lang de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Een aantal van hen is opgepakt. En in Gent is deze week een grijze zeehond gezien. Het zou hetzelfde dier zijn dat ook de voorbije 3 jaar al in de grachten van Gent opdook. In de zomermaanden zwemt hij via de sluizen naar de binnenwateren. Vanaf oktober trekt hij normaal gezien weer naar zee. Een zeehond kan goed in zoetwater overleven, maar hij moet daar wel meer eten, omdat zoetwatervis minder vetten bevat dan die uit de zee. Op de meeste plaatsen opklaringen. Aan de kust kan het hard waaien. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig.

0: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 60.
9: De tijdloze.
10: Tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1970. In het Golden Year 1970 staat Diana Ross voor de allerlaatste keer op het podium met de Supremes. Daarna gaat ze solo. Want hoe succesvol het trio ook is, achter de schermen botert het al een hele tijd niet meer. Ross krijgt steeds vaker een voorkeursbehandeling en wordt door Motown-baas Berry Gordy, met wie ze ook een geheime relatie heeft, al maar meer naar voren geschoven. Uiteindelijk wordt de groep dus ingeruild voor een solo-carrière. En ook die wordt heel bewust uitgestippeld. Diana Ross moet een veel breder en vooral ook blank publiek aanspreken. En dat plan werkt. Heel goed zelfs. Diana Ross groeit uit tot een van de grootste en meest succesvolle artiesten aller tijden. En dat bewees ze afgelopen zomer nog maar eens op de Lokerse feesten.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1970.

0: ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: Mij van mijn padellenellenboog verlossen?
4: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be. Schuine streep voor je zaak.
8: Code Yellow!
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Hè. Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond een currieke?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
15: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: De tijdloze.
17: Niet kapot te krijgen.

0: Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: De tijdloze.
11: Het is 5:00. Goedemiddag.
12: Honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen hebben vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup naar aanleiding van World Cleanup Day. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd tijdens het opruimen.
13: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijs, en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
12: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen waren samengekomen. Er werden onder meer anti-Joodse slogans geroepen. De geplande mars werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-reporter Mark Robin Visser.
14: Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet en de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
12: De Amerikaanse president Trump zegt dat het Groenlandakkoord dat hij met Denemarken heeft gesloten de veiligheid van de VS garandeert. Maar Trump heeft toch veel minder gekregen dan hij wou, zegt VRT-nieuwscollega Bert de Vrooy, want hij wou van het eiland Groenland Amerikaans grondgebied maken en dat gebeurt nu niet.
15: Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
12: In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Sisu Bergs kon zijn enkel wedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens van Sportza volgde de wedstrijd.
16: Na de 1-1 op de openingsdag was alles nog mogelijk voor de Belgen, al kregen die kansen wel meteen een flinke knauw na de nipte nederlaag van het dubbelduo Gillet-Vliegen. Sisu Bergs kon zich dus geen misstap veroorloven, maar hij haalde op de belangrijke momenten nooit zijn beste niveau. Tegen Rodionov, nummer 142 van de wereld, lagen er in CT nogthans mogelijkheden, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Rodionov won set 2 met 6-3 en bezorgde Oostenrijk zo het beslissende punt. In tegenstelling tot vorig jaar dus geen Davis Cup Finals voor de Red Aces, die het in Wenen wel moesten doen zonder de geblesseerde Rafael Coligno en Alexander Bloks.
12: En in het voetbal speelt Oud-Heverlee Leuven op dit moment tegen La Louvière. Leuven leidt bij de rust met 1-0. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen eerst nog wat regen. In de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. We halen tot 21 graden. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden.

De Tijdloze live.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 70.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, schat, ik
13: wel. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Zoals Sven en in Boem zeggen, het is niet kapot te krijgen.

0: zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Hè? Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
9: De tijdloze.
10: Het is 6:00. Goedenavond.
11: Honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen en Luik hebben honderden vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van milieuorganisatie River Cleanup om aandacht te vragen voor het afvalprobleem. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er vandaag werd verzameld.
12: Meer dan 546 mensen om precies te zijn die in Antwerpen en in Luik opgeruimd hebben met ons. In totaal 1200 kilo verzameld. En de meest merkwaardige vondsten waren in Luik een scooter die we uit de struiken opgevist hebben. En dan heel veel gasflessen hier ook in Antwerpen. En de klassieke zaken, kleinere blikjes en sigarettenpeuken en zo. Dus dat is het resultaat van de actie deze middag.
11: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. De Amerikaanse nieuwszenders MS Now en CNN zeggen dat hun journalisten niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. President Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. VS-correspondent Thomas de Grave geeft meer uitleg.
13: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service die daar de ingang bewaakt.
11: In Namen verzamelen dit weekend duizenden mensen voor Fête de Wallonie, de feestdag van het Waalse gewest, dat is morgen. Voor het eerst is Vlaanderen de centrale gast, want Vlaanderen en Wallonië moeten meer samenwerken en elkaar zo sterker maken, zegt de Waals minister-president Adrien Dolimont.
14: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler, on travaille d'ailleurs en toute confiance. Et donc aujourd'hui, on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
11: In het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen. In de stand springt het van de voorlaatste naar de 15e plaats. Het telt nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. In de paardensport is Koen Verreken in Lanaken Belgisch kampioen jumping geworden. Met zijn paard Merryweather van het Leeuwerikenhof ging hij als leider de laatste ronde in en daarin maakte hij geen enkele fout. Koen Verreken is 57 en zo de oudste Belgische kampioen jumping ooit. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen rijden dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
15: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van... ik ga voor top 5, top 10 en weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ja, ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
11: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen kan het eerst nog wat regenen. Maar in de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. En we halen tot 21 graden. Maandag wordt het vrij zonnig en dan halen we tot 20 graden.
9: De tijdloze
16: dansant. Een hele goede avond. Zaterdagavond, knapulletjesavond, maar vooral ook de avond van de tijdloze dansant. Exhibit komt eraan met X, The Weeknd, Starboy met Daft Punk in een glansrol. The Cure ook met Love Cats, David Bowie met Modern Love. Maar de eerste die DJ 44 koos is van de Red Hot Chili Peppers. Dit is de tijdloze dansant. Eén motto, give it away.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: De tijdloze dansant.
5: De tijdloze dansant.
4: De tijdloze.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: De tijdloze.
4: Het is 7 uur. Goedenavond.
5: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigement om journalisten van bepaalde media te weren uit het Witte Huis uitgevoerd. De nieuwsorganisaties CNN, Politico en MS Now melden dat hun journalisten vanmorgen de persbriefing in het Witte Huis niet mochten bijwonen. Hun digitale toegangspasje werkte niet meer en werd door de geheime dienst in beslag genomen. Trump zei gisteren dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom zijn, omdat ze volgens hem eenzijdig en negatief bericht geven over zijn beleid. De getroffen media zijn nu van plan om de beslissing juridisch aan te vechten. In Antwerpen en Luik hebben vrijwilligers vandaag zwerfvuil opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup, naar aanleiding van World Cleanup Day. Alles samen werd 1341 kilo zwerfvuil bijeengeraapt. De oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd.
6: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijzer en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
5: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen en dat doet deugd, zegt trainer Timmy Simons.
7: Iedereen die een hart heeft voor deze club, ja, die gaan goed kunnen feesten vandaag en goed kunnen slapen, denk ik. Maar we hebben er heel hard voor moeten knokken, ook vandaag. Maar het was vandaag een one-to-win game en de jongens hebben dat wederom fantastisch gedaan. En nu kunnen we even genieten van die overwinning.
5: Leuven heeft nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. En op dit moment is de wedstrijd Charleroi-Cercle Brugge nog aan de gang. Daar is het net voor de rust 2-1 voor Charleroi. En in de Davis Cup tennis is België er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale week later dit jaar. De Belgische mannenploeg verloor met 3-1 van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel eerder vandaag moest Ciso Bergs zijn enkelwedstrijd winnen. Maar hij verloor in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld. Bergs is heel teleurgesteld dat hij zijn ploeg niet kon helpen.
8: Hoe mooier de overwinningen kunnen zijn, hoe zwaarder ze ook binnenkomen als het dan niet aan die kant valt. Maar ik denk dat het gewoon nog iets pijnlijker is, omdat het Davis Cup is. En je probeert gewoon zo hard, soms probeer je misschien ook wel iets te hard. Want je wilt het zo graag. Je wilt het zo graag geven aan je land, aan het team. Dus als het dan niet valt, door ook gewoon vaak goed spel van de anderen, dan komt dat soms ook gewoon binnen.
5: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, bij hen ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20, waarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In Den Haag in Nederland is de rust teruggekeerd nadat daar vanmiddag een betoging van extreemrechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden. En daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. 24 relschoppers zijn opgepakt. Er waren in totaal een 500-tal manifestanten. Een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
3: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
2: Vandaag en morgen vindt op het circuit van Zolder het Europees kampioenschap zonnewagenrijden plaats. Er zijn 30 teams uit 18 landen. Zij rijden met auto's die alleen zonlicht als brandstof hebben. En ze proberen op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Organisator Ismail Ban Alal.
4: Het leuke is dat we hier vandaag in die wagens technologieën zien die we eigenlijk binnen 10, 15 jaar in de automotive zien terugkomen. Het is een zeer leuk project waar dat we eigenlijk de technologie van de toekomst wel echt kunnen ervaren hier in ons eigen land. Dus we zijn daar toch wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
2: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor Charleroi. Eerder vandaag versloeg Oud-Heverlee Leuven La Louvière met 2-0. Voor OHL is het de eerste zege van het seizoen. In de stand springt Leuven van de voorlaatste plaats naar de 15e. Het telt nu 4 punten, dat is evenveel als La Louvière. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Bij de aanval werd een brandstoftank geraakt. Er waren vlammen en een grote rookpluim te zien. Op de luchthaven werden vluchten geannuleerd of vertraagd. De Houthis zeggen dat ze ook andere olieinstallaties in Saoedi-Arabië hebben aangevallen, maar het is niet duidelijk of daar schade is. De Saoedische overheid geeft geen commentaar. De Houthis voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië, maar de strijd is recent weer opgeflakkerd als uitloper van de oorlog tussen de VS en Iran. In Den Haag in Nederland heeft de politie 24 mensen opgepakt nadat daar vanmiddag een betoging van extreem rechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden en daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. Er waren een 500-tal manifestanten en dat was een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
3: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet er t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
2: In Herstal bij Luik is er dan weer actie gevoerd tegen kernenergie. De demonstranten zijn tegen de mogelijke bouw van nieuwe kernreactoren op het terrein van een oude staalfabriek. Volgens een studie is die locatie geschikt om een nieuwe kerncentrale te bouwen. De actievoerders vinden kernenergie te duur en gevaarlijk en ze pleiten voor een energiebeleid dat voluit kiest voor hernieuwbare energie. Sport in het voetbal ontvangt Anderlecht Zulte Waregem. We zijn daar een kwartiertje ver. Bert Sterks, is daar al wat gebeurd?
4: Niet al te veel, nee. 0-0 na een kwartier voetbal. Het is echt nog de studieronde die aan de gang is tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Een rustig wedstrijdbegin waarin Klaas van SCV wel één keer naar doel trapte. Maar ver ernaast. Maar toch, het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht om niet nog meer terrein te verliezen op de ploegen die bovenin staan. Op Gent, Union, Club Brugge, Charleroi onder meer. Want die kloof begint al behoorlijk groot te worden. Dus geen puntenverlies leiden is de boodschap. Anders zou hier toch een kleine crisis om de hoek kunnen loeren in Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen 0-0.
2: Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel KV Mechelen is het nog 0-0. Eerder vandaag won Charleroi van Cercle Brugge met 3-2. Oud-Heverlee Leuven pakte zijn eerste zege van het seizoen. Het won met 2-0 van La Louvière. Vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen. Er staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

Yeah.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Goedenavond, het is 10:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehova's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehova's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehova's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop dat verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20. En daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In de zaak van de kasteelmoord is de laatste veroordeelde vrijgelaten. Het gaat om de Nederlander Evert de Klerk, die als tussenpersoon fungeerde bij de moord op kasteeleigenaar Stijn Sales in 2012 in Wingenen in West-Vlaanderen. De Klerk werd in beroep veroordeeld tot 20 jaar, waarvan hij er 7 heeft uitgezeten in Nederland. De moord op Stijn Sales was een uit de hand gelopen strafexpeditie, op het getouw gezet door zijn schoonvader André Gijsselbrecht, een huisarts. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn daar verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen. Wie dus in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen, moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud van Netanyahu diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en ze beschuldigde de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep. Maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten in de stad waar de dingen gebeurden. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt. Ze hingen 2 zelfgemaakte schilderijen op in de zaal waar de Mona Lisa hangt. De mannen bevestigden de doeken met plakband aan de muur en dat veroorzaakte lichte schade. De beveiliging van het museum kon hen tegenhouden en haalde de politie erbij. De mannen zeggen dat ze het als grap bedoelden. Sport. In het voetbal speelt Anderlecht thuis tegen Zulte Waregem. We zijn een kwartier ver in de tweede helft. Bert Sterks, wat is de stand?
3: De stand is 3-0 of misschien toch 2-0. Want we wachten al enkele minuten op een beslissing van de VAR over naar het derde doelpunt van Anderlecht. Moet gekeken of niet. Mij is niet duidelijk wat er mogelijk zou fout gegaan zijn. Alleszins een meer dan verdiende voorsprong voor Anderlecht tegen Zulte Waregem. Dat over de hele wedstrijd bijna niet gevaarlijk is geweest. Bentayeb maakte de 1-0 diep in de tweede helft. Nadat Doeman Bostien in de fout ging. Daarvoor waren er ook al kansen voor Augustinsson en Sikan. En zo net in de tweede helft het eerste doelpunt voor Anderlecht van Winkel. Op een assist van Bentayeb, die nadien vervangen moest worden met een blessure. En wat later ook de 3-0 voor een overtreding die ik nog altijd niet goed zie. De scheidsrechter gaat nu even naar het scherm kijken en zo meteen gaan we het dan weten. Tweede run, 2-0 beter of 3-0. Het heeft al lang geduurd, we weten het nog altijd niet. Maar de voorsprong dus wel voor Anderlecht tegen Zulte Waregem.
2: Dat horen we straks dan. Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel KV Mechelen is het nog 0-0. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het is de eerste zevenkamp die ze kan afwerken sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ook Norwits kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo van Vekes. Vannacht treedt de Britse popster Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk van de concertorganisator. Voor het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Het ging om jonge goudzoekers. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep, maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht gewonnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. Een verslag van Bert Sterks.
3: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht, dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
2: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon in 7 wedstrijden nog niet winnen en is voorlaatste. Lommel is 11e. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence bij Bordeaux gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats vasthouden. Het is de eerste zevenkamp sinds de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Thiam kan afwerken. En het was leuk, zegt ze.
4: J'ai pris du plaisir, me suis amusée et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
2: Je goed voelen tot het einde en dan toch wat vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam. Dat was de meevaller, zei Thiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd 3e in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Dit het is 1 uur, goede nacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. De popzanger zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. Aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. De Belgische Tafeltennisfederatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week al. Het nieuws is nu pas bekend geraakt. Een hacker zou onder meer de gegevens van bijna 67.000 leden van de federatie gestolen hebben. De Tafeltennisbond is een onderzoek gestart. De voorbije week raakte ook al bekend dat de Franstalige Gymnastiekfederatie ook het slachtoffer werd van een cyberaanval. Daarbij werden de gegevens van 200.000 leden gestolen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Anderlecht-speler Martin Winkler scoorde 2 keer.
1: Of course, the whole team, you know, when you win against them in a difficult game, 3-0, yeah, it's important to win this game and now we can chill a little bit, get the head clean and then we come back in 20 days.
0: In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Mechelen op de voorlaatste plaats. Lommel is 11e. En Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Het is de eerste zevenkamp die Thiam kan afwerken sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Norwitz werd 3e in Talons. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

Hastaneye götürdüler.

0: tijdloze.
1: Het is 2:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. En aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. In Johannesburg in Zuid-Afrika is een demonstratie georganiseerd voor de slachtoffers van een mogelijke seriemoordenaar. In de stad werden op 2 maanden tijd de lichamen van 9 vermoorde vrouwen gevonden. De moorden veroorzaken onrust in Johannesburg. Vrouwenrechtenorganisaties eisen dat de overheid snel ingrijpt. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Bist, beseft dat het beter moet.
2: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
1: En dan nog 2 ervan.